Laatst je dan oralmente, tamen met familie pidi dan pardon. Maar ons komt er dus het sentiment van familie, kun je dan rabia in de, en zet alle gewoon mensen gewoon respecta. Je hebt bijzet dan bij, het is sintje dolo, maar ik heb voor elkaar bij back, wat zijn maar ik heb voor elkaar bij tempo, maar ik heb voor elkaar pone, manier die dan porta naar vida. Maar realiteit is hij niet possible. Ahora que na la sintje su castigo. Eta na hof pa bisa siya po sali poko prome si of no. Korda si ku siya sali prome ha si kualkier delito, kualkier skos robes, eta bay back kia. Doze siya eta meta hopi consciente DJ. So ora ki nang nos ting trabaw, komisyon ta ambe lang gestrafte ting trabaw pa ha si pa wako. Ora sali di nang di biaha eta bayong kamina ku epo waro gya, ke po hai su tratamento, ku no saku e no lo bay sali di denang. Doze engele ke ta bay di un prison po un otro tipo di prison, ku di antiki mas libertad que pasale foi porta wak verdad el luna vez en cuando. Dus seita uno no sta ora aquí, eta bai, la bebe aquí awe y a compari luna no sta back trobe delante hofo no swak. Si ora no sin un plan mas concreto pa ofrecer.